dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Kitsch Power FM.
1: Je vas-y, non, Perry. Voulez-vous...

0: Goeie Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R-280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Letterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Krim kampt sinds het weekend met een tekort aan brandstof na Oekraïnse droneaanvallen op Russische raffinaderijen. Brandstof wordt er gerantsoeneerd en euro 95 is alleen met bon verkrijgbaar. Ook in andere delen van Rusland gelden beperkingen. Rusland sloot de snelweg R280 tussen Rostov en de Krim vanwege beschadigde infrastructuur. Tijdens een aanhouding op 19 mei in een asielzoekerscentrum in Zeist heeft een agent een zwangere vrouw hardhandig weggehaald. De agent wist niet dat zij zwanger was. De politie onderzoekt het incident. Beelden van het optreden circuleren op sociale media. Na publicatie ontving de politie bedreigingen en heeft daarom reacties op sociale media uitgeschakeld. De politie in Toronto heeft ruim 10.000 nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen in aanloop naar het WK voetbal. De goederen, waaronder shirts, petten, vlaggen en twee namaak wereldbekers, werden gevonden in Mississauga. Twee mannen zijn aangehouden. De waarde van de partij wordt geschat op ruim 3 miljoen Canadese dollar. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Rond 7:30 kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek. Het weerbericht. Op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer.
1: Lekker zoenen, lekker zoenen.
2: We'll be right back.
3: Zet nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. GroenLinks, PvdA en D66 willen dat een kind bij onenigheid over de achternaam niet automatisch de naam van de vader krijgt, maar een dubbele achternaam in alfabetische volgorde. VVD, CDA en JA21 steunen het voorstel vermoedelijk. Vandaag stemt de Tweede Kamer hierover. Ook wordt voorgesteld een regeling te maken bij conflicten tussen ouders. Op dit moment hebben 128 van de 342 Nederlandse gemeenten een lokaal hitteplan. Vorig jaar waren dat er 90. Volgens Klimaatverbond Nederland en het Rode Kruis zijn veel gemeenten nog niet voorbereid op extreme hitte. De overheid streeft naar minimaal 180 hitteplannen om kwetsbare groepen beter te beschermen bij warm weer. De wachttijden voor polyklinieken maag-, lever- en darmziekten, oogheelkunde en dermatologie verschillen sterk per ziekenhuis, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. In sommige ziekenhuizen lopen wachttijden op tot een jaar of langer. Ook bij oogheelkunde en dermatologie zijn de wachttijden soms meer dan 100 dagen door artsentekorten. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn afgelopen nacht 5 mensen omgekomen. In Dnipro vielen 4 doden, in Kiev 1. Meerdere steden zijn getroffen door raketten en drones. In Kiev ontstond brand in meerdere flats, een polykliniek en een benzinestation. Mogelijk zitten er mensen onder het puin. In Kharkiv vielen gewonden. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
4: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: ochtend gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op dit moment hebben 128 van de 342 Nederlandse gemeenten een lokaal hitteplan. Vorig jaar waren dat er 90. Volgens Klimaatverbond Nederland en het Rode Kruis zijn veel gemeenten nog niet voorbereid op extreme hitte. De overheid streeft naar minimaal 180 hitteplannen om kwetsbare groepen beter te beschermen bij warm weer. GroenLinks, PvdA en D66 willen dat een kind bij oneenigheid over de achternaam niet automatisch de naam van de vader krijgt, maar een dubbele achternaam in alfabetische volgorde. VVD, CDA en JA21 steunen het voorstel vermoedelijk. Vandaag stemt de Tweede Kamer hierover. Ook wordt voorgesteld een regeling te maken bij conflicten tussen ouders. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn afgelopen nacht 5 mensen omgekomen. In Dnipro vielen 4 doden, in Kiev 1. Meerdere steden zijn getroffen door raketten en drones. In Kiev ontstond brand in meerdere flats, een polykliniek en een benzinestation. Mogelijk zitten er mensen onder het puin. In Kharkiv vielen gewonden. De wachttijden voor polyklinieken maag-, lever- en darmziekten, oogheelkunde en dermatologie verschillen sterk per ziekenhuis, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. In sommige ziekenhuizen lopen wachttijden op tot een jaar of langer. Ook bij oogheelkunde en dermatologie zijn de wachttijden soms meer dan 100 dagen door artsentekorten.
2: Het weerbericht.
1: Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.
3: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Netbeheerder Liander meldt een sterke stijging van aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. Tussen januari en eind mei vroegen 27.500 huishoudens zo'n aansluiting aan, tegen 18.000 vorig jaar. Het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen steeg met 30%. In delen van het land ontstaan inmiddels wachtlijsten met ruim 7.000 huishoudens. Het Belgische Openbaar Ministerie wil na nieuw onderzoek 3 Nederlanders vervolgen voor poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie van Quickenborne. In september 2022 werden 6 verdachten aangehouden. 3 anderen worden verdacht van criminele organisatie. In de auto bij het huis van de minister lagen onder meer snelbinders, kalasjnikovs en benzine. Het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselbanken is vorig jaar gestegen naar ruim 155.000. 11.000 meer dan het jaar ervoor. In 2022 was dit nog bijna 200.000. Vooral werkende armen, ZZP'ers en ouderen met alleen AOW doen vaker een beroep op voedselhulp. Voedselbanken verwachten verdere groei. Crescencio Summerville is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en reist direct mee naar het WK. De 24-jarige aanvaller van West Ham maakte indruk in de Premier League en het Championship en viel op door zijn statistieken en inzet. Nederland oefent op woensdagavond 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Koeman geeft dinsdagmiddag een persconferentie. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Belgische Openbaar Ministerie wil na nieuw onderzoek 3 Nederlanders vervolgen voor poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie van Quickenborne. In september 2022 werden 6 verdachten aangehouden. 3 anderen worden verdacht van criminele organisatie. In de auto bij het huis van de minister lagen onder meer snelbinders, kalasjnikovs en benzine. Netbeheerder Liander meldt een sterke stijging van aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. Tussen januari en eind mei vroegen 27.500 huishoudens zo'n aansluiting aan, tegen 18.000 vorig jaar. Het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen steeg met 30%. In delen van het land ontstaan inmiddels wachtlijsten met ruim 7.000 huishoudens. Crescencio Summerville is voor het eerst geselecteerd voor Oranje en reist direct mee naar het WK. De 24-jarige aanvaller van West Ham maakte indruk in de Premier League en het Championship en viel op door zijn statistieken en inzet. Nederland oefent op woensdagavond 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Koeman geeft dinsdagmiddag een persconferentie. Het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselbanken is vorig jaar gestegen naar ruim 155.000. 11.000 meer dan het jaar ervoor. In 2022 was dit nog bijna 200.000. Vooral werkende armen, ZZP'ers en ouderen met alleen AOW doen vaker een beroep op voedselhulp. Voedselbanken verwachten verdere groei.
2: Het weerbericht.
1: Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
3: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: 3 maanden voor het busongeluk in Buggehout waarschuwde een kindbegeleidster meerdere keren bij school en busbedrijf voor roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Klachten werden niet opgevolgd. Vorige week dinsdag kwam de bus op een spoorwegovergang in botsing met een trein. 4 mensen overleden, 5 kinderen raakten zwaar gewond. Het onderzoek loopt. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft ongeveer 7 gezonde stokstaartjes laten inslapen na aanhoudende spanningen tussen mannetjes in de groep. Pogingen om de dieren te herplaatsen mislukten. De stokstaartjes maakten deel uit van een fokprogramma. De Tweede Kamer wil sinds december dat dierentuinen stoppen met het doden van gezonde dieren. Bij restaurant Ora in Weidenes heeft afgelopen nacht rond 3 uur een grote brand gewoed. Op de muren zijn kwetsende leuzen aangetroffen. De politie onderzoekt brandstichting. Niemand raakte gewond. Het pand is verloren verklaard. Rond 7 uur vanochtend was het vuur onder controle. De N506 is nog enkele uren afgesloten voor verkeer. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht vanaf dit najaar met 90% zekerheid een El Niño. Daardoor neemt wereldwijd de kans op weersextremen, veranderende neerslagpatronen en hogere temperaturen toe. Vooral Zuid-Amerika, de Hoorn van Afrika en Centraal-Azië worden natter, terwijl Australië, Indonesië en delen van het Caribisch gebied juist droger worden.
2: Het weerbericht.
1: Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
3: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Luister naar het leukste radiostation van Nederland. It's Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: past bij jou.
1: The Phone House. Your phone, your way.
2: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
3: Radionet met een D,
2: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
5: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft ongeveer 7 gezonde stokstaartjes laten inslapen na aanhoudende spanningen tussen mannetjes in de groep. Pogingen om de dieren te herplaatsen mislukten. De stokstaartjes maakten deel uit van een fokprogramma. De Tweede Kamer wil sinds december dat dierentuinen stoppen met het doden van gezonde dieren. 3 maanden voor het busongeluk in Buggehout waarschuwde een kindbegeleidster meerdere keren bij school en busbedrijf voor roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Klachten werden niet opgevolgd. Vorige week dinsdag kwam de bus op een spoorwegovergang in botsing met een trein. 4 mensen overleden, 5 kinderen raakten zwaar gewond. Het onderzoek loopt. De Wereldmeteorologische Organisatie verwacht vanaf dit najaar met 90% zekerheid een El Niño. Daardoor neemt wereldwijd de kans op weersextremen, veranderende neerslagpatronen en hogere temperaturen toe. Vooral Zuid-Amerika, de Hoorn van Afrika en Centraal-Azië worden natter, terwijl Australië, Indonesië en delen van het Caribisch gebied juist droger worden. Bij restaurant Ora in Weidenes heeft afgelopen nacht rond 3 uur een grote brand gewoed. Op de muren zijn kwetsende leuzen aangetroffen. De politie onderzoekt brandstichting. Niemand raakte gewond. Het pand is verloren verklaard. Rond 7 uur vanochtend was het vuur onder controle. De N506 is nog enkele uren afgesloten voor verkeer. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Stukje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Tata Steel in IJmuiden heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie Donald Pols beëindigd. Pols was 1 dag in dienst. Uit onderzoek kwam naar voren dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Tata Steel noemt de informatie onverenigbaar met het bedrijf. Pols heeft niet gereageerd. De Amerikaanse staat Florida heeft OpenAI en directeur Sam Altman aangeklaagd wegens het op de markt brengen van een onveilig product. In de aanklacht wordt ChatGPT beschuldigd van het geven van advies bij gevaarlijk gedrag, waaronder aanslagen en zelfdoding. Florida is de eerste staat die Altman persoonlijk aansprakelijk stelt. Tijdens Storm Dennis in februari 2020 overstroomde het riviertje Nantclydach in Inisibel, Zuid-Wales. Huizen in Clyde Terrace kwamen onder water te staan. De overheid besloot de hele straat op te kopen en te verplaatsen, als unieke maatregel tegen wateroverlast. Steeds meer Britten dreigen door overstromingen hun huis te verliezen. Tennister Mira Andrieva heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 19-jarige Rusin versloeg de Roemeense Sorana Tirstea met 6-0, 6-3. Andrieva komt in de halve finale uit tegen de winnares van het duel tussen Jelena Svitolina en Marta Kostyuk. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt.

0: te hard over je speakers.
1: Speakers. 24/7
0: online.
1: It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Amerikaanse staat Florida heeft OpenAI en directeur Sam Altman aangeklaagd wegens het op de markt brengen van een onveilig product. In de aanklacht wordt ChatGPT beschuldigd van het geven van advies bij gevaarlijk gedrag, waaronder aanslagen en zelfdoding. Florida is de eerste staat die Altman persoonlijk aansprakelijk stelt. Tata Steel in IJmuiden heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie, Donald Pols, beëindigd. Pols was één dag in dienst. Uit onderzoek kwam naar voren dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Tata Steel noemt de informatie onverenigbaar met het bedrijf. Pols heeft niet gereageerd. Tennister Mira Andrieva heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 19-jarige Rusin versloeg de Roemeense Sorana Tirstea met 6-0, 6-3. Andrieva komt in de halve finale uit tegen de winnares van het duel tussen Jelena Svitolina en Marta Kostyuk. Tijdens Storm Dennis in februari 2020 overstroomde het riviertje Nant Clydach in Inisibel, Zuid-Wales. Huizen in Clyde Terrace kwamen onder water te staan. De overheid besloot de hele straat op te kopen en te verplaatsen, als unieke maatregel tegen wateroverlast. Steeds meer Britten dreigen door overstromingen hun huis te verliezen. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Volkswagen hoeft de boete van 450.000 euro die het in 2017 kreeg van de autoriteit Consument en Markt voor het dieselschandaal niet te betalen. Het college van beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat dit in strijd is met het Europese verbod op dubbele bestraffing, omdat Volkswagen in Duitsland al voor hetzelfde feit is beboet. Het vliegverkeer van en naar België ligt sinds 2 uur vanmiddag stil door stakingen bij luchtverkeersleider Skies. De actie volgt op een eerdere staking in de nacht, waardoor vluchten vertraagd of geannuleerd werden. Het vliegverkeer werd rond 9:30 hervat. De huidige staking duurt in elk geval tot 9:00 vanavond. Voetbalfans die voor het WK naar de Verenigde Staten reizen, moeten rekening houden met drukte op luchthavens en bij de douane. Strengere regels gelden voor LHBTI'ers en deelname aan protesten kan tot extra controles leiden. In totaal worden 6,5 miljoen bezoekers verwacht. Nederland speelt op zondag 14 juni de eerste poolwedstrijd tegen Japan. In Weidenes is afgelopen nacht rond 3:00 brand uitgebroken in restaurant Ora. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt bewakingsbeelden waarop 2 gemaskerde personen te zien zijn. Op de muren zijn racistische leuzen achtergelaten. Het pand is verloren gegaan. De politie onderzoekt of er sprake is van een racistisch motief. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het vliegverkeer van en naar België ligt sinds 2 uur vanmiddag stil door stakingen bij luchtverkeersleider Skies. De actie volgt op een eerdere staking in de nacht, waardoor vluchten vertraagd of geannuleerd werden. Het vliegverkeer werd rond 9:30 hervat. De huidige staking duurt in elk geval tot 9:00 vanavond. Volkswagen hoeft de boete van €450.000 die het in 2017 kreeg van de autoriteit Consument en Markt voor het dieselschandaal niet te betalen. Het college van beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat dit in strijd is met het Europese verbod op dubbele bestraffing, omdat Volkswagen in Duitsland al voor hetzelfde feit is beboet. In Weidenes is afgelopen nacht rond 3:00 brand uitgebroken in restaurant Ora. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt bewakingsbeelden waarop 2 gemaskerde personen te zien zijn. Op de muren zijn racistische leuzen achtergelaten. Het pand is verloren gegaan. De politie onderzoekt of er sprake is van een racistisch motief. Voetbalfans die voor het WK naar de Verenigde Staten reizen, moeten rekening houden met drukte op luchthavens en bij de douane. Strengere regels gelden voor LHBTI'ers en deelname aan protesten kan tot extra controles leiden. In totaal worden 6,5 miljoen bezoekers verwacht. Nederland speelt op zondag 14 juni de eerste poolwedstrijd tegen Japan. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Een man van 40 uit Vlissingen is veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor het jarenlang heimelijk filmen van 500 tot 600 minderjarige jongens in sportkleedkamers. En voor seksueel misbruik van een jongen. In zijn huis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden. De man mag 10 jaar niet werken met minderjarigen. 6 Amsterdammers zitten vast op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. 2 weken geleden werden de mannen aangehouden. Het voorarrest van de hoofdverdachte is met 90 dagen verlengd. De overige verdachten blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het onderzoek loopt. Het leven was in mei 3,5% duurder dan een jaar geleden, meldt het CBS. Vooral vakanties zijn duurder. Mensen wachten daardoor langer met boeken, zeggen reisorganisaties. Gemiddeld werd een vakantie 81 dagen van tevoren geboekt, tegen 87 dagen vorig jaar. Meer mensen kiezen voor vakanties in Europa en boeken minder naar Noord-Amerika en Azië. Anna van der Breggen heeft dinsdag de roze leiderstrui gepakt in de Giro d'Italia Women door de 12,7 kilometer lange klimtijdrit van Belluno naar Alpe de Mevecal te winnen. Ze klokte 31 minuten en 38 seconden, ruim een minuut sneller dan Marle Reusser en Demi Vollering. Elisa Balsamo verloor de leiding in het klassement. Het weerbericht. Er trekken van zuidwest naar noordoost buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Zes Amsterdammers zitten vast op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. 2 weken geleden werden de mannen aangehouden. Het voorarrest van de hoofdverdachte is met 90 dagen verlengd. De overige verdachten blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het onderzoek loopt. Een man van 40 uit Vlissingen is veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor het jarenlang heimelijk filmen van 500 tot 600 minderjarige jongens in sportkleedkamers. En voor seksueel misbruik van een jongen. In zijn huis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden. De man mag 10 jaar niet werken met minderjarigen. Anna van der Breggen heeft dinsdag de roze leiderstrui gepakt in de Giro d'Italia Women door de 12,7 kilometer lange klimtijdrit van Belluno naar Alpe de Mevecal te winnen. Ze klokte 31 minuten en 38 seconden, ruim een minuut sneller dan Marle Reusser en Demi Vollering. Elisa Balsamo verloor de leiding in het klassement. Het leven was in mei 3,5% duurder dan een jaar geleden, meldt het CBS. Vooral vakanties zijn duurder. Mensen wachten daardoor langer met boeken, zeggen reisorganisaties. Gemiddeld werd een vakantie 81 dagen van tevoren geboekt, tegen 87 dagen vorig jaar. Meer mensen kiezen voor vakanties in Europa en boeken minder naar Noord-Amerika en Azië. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik

0: Tijdperk. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Verschillende avondvierdaagse in Drenthe en Overijssel, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel, zijn vanavond afgelast door de verwachte onweersbuien en het KNMI weeralarm code geel. De organisatoren vinden het niet verantwoord deelnemers te laten lopen. Er is kans op zware windstoten, veel regen, bliksem en plaatselijk hagel. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo bijgesteld, van ruim 900 naar 116. In het land zijn 321 besmettingen bevestigd en 48 mensen overleden. Veel eerdere vermoedelijke gevallen testen negatief op ebola. In het buurland Oeganda zijn tot nu toe 15 gevallen vastgesteld. Bij een datalek zijn klant- en reserveringsgegevens van zeker 100 hotels in Nederland buitgemaakt. Klanten kregen berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Het lek werd opgeleverd door dienstverlener Hospex, die onderzoek doet naar getroffen hotels, gebruikte systemen en gestolen data. De precieze locatie en omvang van het lek zijn nog onbekend. Het leven was in mei 3,5% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Energiekosten en vooral vakanties waren duurder. Mensen wachten langer met boeken. In april boekten Nederlanders gemiddeld korter van tevoren een vakantie dan vorig jaar. Meer mensen kozen voor bestemmingen binnen Europa, minder voor Noord-Amerika en Azië. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: 101.
1: It's Power FM.
2: Babes.
3: Bienvenue chez Joe.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Mindbag. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo bijgesteld, van ruim 900 naar 116. In het land zijn 321 besmettingen bevestigd en 48 mensen overleden. Veel eerdere vermoedelijke gevallen testen negatief op ebola. In het buurland Oeganda zijn tot nu toe 15 gevallen vastgesteld. Verschillende avondvierdaagse in Drenthe en Overijssel, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel, zijn vanavond afgelast door de verwachte onweersbuien en het KNMI weeralarm code geel. De organisatoren vinden het niet verantwoord deelnemers te laten lopen. Er is kans op zware windstoten, veel regen, bliksem en plaatselijk hagel. Het leven was in mei 3,5% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Energiekosten en vooral vakanties waren duurder. Mensen wachten langer met boeken. In april boekten Nederlanders gemiddeld korter van tevoren een vakantie dan vorig jaar. Meer mensen kozen voor bestemmingen binnen Europa, minder voor Noord-Amerika en Azië. Bij een datalek zijn klant- en reserveringsgegevens van zeker 100 hotels in Nederland buitgemaakt. Klanten kregen berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Het lek werd opgeleverd door dienstverlener Hospex, die onderzoek doet naar getroffen hotels, gebruikte systemen en gestolen data. De precieze locatie en omvang van het lek zijn nog onbekend. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: te hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: Hits Power FM. Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het leven was in mei 3,5% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Energiekosten en vooral vakanties waren duurder. Mensen wachten langer met boeken. In april boekten Nederlanders gemiddeld korter van tevoren een vakantie dan vorig jaar. Meer mensen kozen voor bestemmingen binnen Europa, minder voor Noord-Amerika en Azië. Bij een datalek zijn klant- en reserveringsgegevens van zeker 100 hotels in Nederland buitgemaakt. Klanten kregen berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Het lek werd opgeleverd door dienstverlener Hospex, die onderzoek doet naar getroffen hotels, gebruikte systemen en gestolen data. De precieze locatie en omvang van het lek zijn nog onbekend. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo bijgesteld, van ruim 900 naar 116. In het land zijn 321 besmettingen bevestigd en 48 mensen overleden. Veel eerdere vermoedelijke gevallen testen negatief op ebola. In het buurland Oeganda zijn tot nu toe 15 gevallen vastgesteld. Verschillende avondvierdaagse in Drenthe en Overijssel, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel, zijn vanavond afgelast door de verwachte onweersbuien en het KNMI weeralarm code geel. De organisatoren vinden het niet verantwoord deelnemers te laten lopen. Er is kans op zware windstoten, veel regen, bliksem en plaatselijk hagel. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is H Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: In mono of kamerbreed stereo.
6: Zo, maar dat klinkt prettig.
7: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd is de muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: should pretty.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: You should pretty.

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige